0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Het is woensdagochtend. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag alweer voor de meesten een lekkere vakantiedag. Het midden van Nederland, ja, die kan de vakantie bijna aanraken inmiddels. Want ja, alleen zij hebben namelijk nog school. Dus ik denk, als je nu zit te luisteren, dat je dan wel team school bent.
2: Dat denk ik ook. Ja, ja. Een leuke uitzending met natuurlijk weer een prijsdag straks om iets voor 7 uur. Mm-hmm. We hebben de platenkast met Stevie Wonder. Ik heb nieuws over voetbal.
3: Oh, kijk aan.
2: Want gisteravond was er natuurlijk weer een wedstrijd.
3: Ja.
2: En we gaan toch weer even naar Noorwegen straks voor voetbalnieuws. Want dat blijft maar de gemoederen bezighouden.
3: Aha, ja, Noorwegen was natuurlijk lang niet aanwezig op het WK. Ineens weer wel. En ze hebben het meteen ook goed gedaan, hoor.
2: Dat is zo. Dat
3: absoluut.
2: Is zo. Nou, we gaan snel beginnen. Dit is op. Staan met Arnoud, met Mayoni.
3: En vandaag als allereerste met La La Loose.

0: Muziek van de Sprookjesbosbewoners op Hallo Kids Radio. Tijd voor...
1: Nieuw!
0: Inderdaad, tijd voor nieuw muziek.
2: Ja, oh, nieuw muziek. Ja, nou, ik zit even te denken. We hadden natuurlijk... Gisteren hadden we Criscos Amsterdam, My Oh My, dat nieuwe liedje. Er zijn een hoop leuke nieuwe zomerliedjes uit. Maar...
0: Ja, ik moet wel eerlijk toegeven. Je kunt ook wel weer merken dat er ook alweer een hoop artiesten op vakantie zijn.
2: Ja, dat is zo.
0: Ja.
2: Ik hoorde jou vorige week opeens zeggen... Oh, de Dutch Tuber heeft een nieuw liedje.
0: Ja, ik weet niet. Die kan niet stilzitten of zo. Want hij komt zo vaak met nieuwe muziek. Het is echt bizar. Want nu heeft hij ook weer iets nieuws. En dit keer heeft hij het niet alleen gedaan. Dit keer heeft hij het samen met Billy the Kid gedaan.
2: Oh,
0: want daar treedt hij namelijk vaak mee op. Dat is een bekende DJ.
2: Ja, die kan mixen on the wheels of steel.
0: Ja, sterker nog. Deze keer dacht hij, ik doe niet alleen een DJ aanhaken bij mijn liedje. Maar ook een... trompetist, want zo, er zit een bekend deuntje in. Maar ik kan nog niet helemaal plaatsen waarvan, maar het is wel bekend volgens mij.
2: Nou, ik ben hartstikke benieuwd. We gaan luisteren. Hoe heet het nieuwe liedje van Job eigenlijk?
0: We gaan luisteren naar het liedje Boeit Me Niet van Job en Billy the Kid.

bos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen werd er verstoppertje gespeeld. Daar ben ik zelf bijvoorbeeld helemaal niet goed in. Maar ook

0: Ik vind je heus wel hoor. Je zit natuurlijk achter dat bloemetje. Daar ben je klein genoeg voor. Oh nee, toch niet. Maar nu? Nu hoor ik je toch. Ik hoor je ademen. Daar, achter die struiken. Ik zie het wel. Kom maar tevoorschijn. Help! Klein duimpje, help!
1: Hier
0: help
1: komen.
0: Me.
1: Je bent al op te vreten.
0: Help!
1: Wat was dat? Au! Au! Hé, hey, sterretjes. Weten jullie misschien waar Roodkapje is? Weg is mijn ontbijtje. Maar wat ruik ik? Jongensvlees? Hé! Hey! Kom jij eens naar beneden?
2: Nee.
1: Waarom niet?
2: Omdat hij mij op wilt eten.
1: Dat is inderdaad de bedoeling, maar dat moet hij natuurlijk niet merken. Ik eet je niet op. Ik kom met je spelen.
2: Ik geloof er niks van. U heeft gewoon honger.
1: Dat is misschien wel zo, maar toch eet ik je niet op. Want, het is vandaag Sprookjesdag. Ja, Sprookjesdag.
2: Daar heb ik nog nooit van gehoord.
1: Oh, nee? Maar dat is toch algemeen bekend, hoor, Sprookjesdag.
2: Wat is dat dan?
1: Nou, op Sprookjesdag zijn alle figuren uit het Sprookjesbos voor één keer aardig voor elkaar. Ze plagen elkaar niet en ze eten elkaar al helemaal niet op.
2: Haha, leuk verzonnen, hoor.
1: Ja, ik vond het zelf ook tamelijk briljant. Ik bedoel, het is echt waar. Kom maar gewoon naar beneden, dan kunnen we beginnen. Het is Sprookjesdag.
2: Dus op Sprookjesdag hoeven we ook niet bang te zijn voor de draak?
1: Nee hoor. Hoezo eigenlijk?
2: Nou, ze ziet er nogal boos uit. Ze komt hierheen.
1: Oh ja?
2: Ze slaat woest met haar vleugels.
1: Dat is wel eng.
2: Ze loopt heel hard. Hoor je dat? Ze is woest!
1: Ja, ik...
2: Maar je hoeft natuurlijk helemaal niet bang te zijn voor de draak. Het is Sprookjesdag.
1: Nou, ik geloof toch dat ik maar ga.
2: Maar misschien wil de woeste draak wel met ons spelen.
1: De grond wordt hier een beetje te heet onder mijn voeten. Ik druip geloof ik af.
2: Maar ze doet toch niks? Het is toch Sprookjesdag?
1: Weet je... Misschien heeft de draak nog niet zo goed door dat het Sprookjesdag is. Kan ook! Goedemiddag!
2: Sprookjesdag. Wat een onzin. Maar van die wolf zijn we voorlopig af. Bedankt, draak!
3: Huh? Mis ik soms iets?
2: Welterusten!
4: Tja, dat was misschien niet helemaal eerlijk van Klein Duimpje. Maar als je zo in gevaar bent, mag zo'n klein slim leugentje best een keertje. Ach, kijk nou! Kokabouter, die had zich ook verstopt.
5: Buurtvrij, nou moet jij je verstoppen. 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ach, zie je wel. Verstoppertje is niks voor mij. Zo was er eens.

0: Dit is Hallo Kids Radio met de Go Kids tip van de dag.
1: Hallo Kids Radio.
0: Nou ja, het mooie is, ik heb er niet één. Nee, ik heb er drie voor je in dit uur. We zitten namelijk in de provincie Limburg, helemaal in het zuiden, waar het ook het warmst is deze week. En we gaan eerst eventjes naar, wat gaan we doen? Ja, we gaan naar Valkenburg. Valkenburg staat natuurlijk bekend om de grotten. En daar heb je Mergelrijk. Duik 65 miljoen jaar de geschiedenis in. Bij Mergelrijk in Valkenburg ontdek je het gangenstelsel vol mergel- en zandsculpturen. En kom je oog in oog te staan met dino's in Dino-rijk en zoek je fossielen in de mergelgroeven. Dan kun je ook nog op de foto met 3D-grotschilderingen. Nou, dat vind je allemaal in Mergelrijk in Valkenburg. Dan heb je ook iets heel leuks, want ja, op een gegeven moment moet er ook gegeten worden. Wat dacht je van Brani-helden? In Helden, zo heet dat plaatsje. Ja, restaurant Brani in Helden. Daar kun je op speurtocht met Pit Parel. Drie routes vol raadsels. Voor elke leeftijd is er een uitdaging. En speel daarnaast in het Brani-bos. Dat vind ik ook leuk. Ga op avontuur op de nieuwe Adventure Minigolfbaan. En dan kun je ook nog de omgeving verkennen met een e-chopper van de huur.

gehoord dat doet radio je misschien. Museumdorp De Locht in Melderslo. Ontdek samen met Sefke en Doortje hoe men vroeger leefde, werkte en at in dit levendige Noord-Limburgse dorpje. Nou, wat kun je daar doen? Bezoek de oude boerderij, doe de speurtocht of speel ouderwetse spellen in het kinderparadijs. Zomaar drie tips uit Limburg. Mergelrijk Valkenburg dus. Of het restaurant Brani in Helden. Of misschien ga je wel naar Museumdorp De Locht. Ga snel naar go-kids.nl. Daar vind je het wel.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: muziek van het groene duo Titus en Fien op Hallo Kids Radio.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, gaan we nu terug naar een tijd dat Titus en Fien er waarschijnlijk nog niet waren.
2: Nee, alhoewel, we zitten iets later dan gisteren en eergisteren. Oh. Want de artiest Stevie Wonder is de gast in de platenkast deze week. En ik had natuurlijk allerlei liedjes van het hele beroemde album uit 1976. Toen hadden we ook nog een liedje uit 1970 gisteren. Dat was Signed, Sealed, Delivered.
0: Ja.
2: En nu gaan we naar iets later. We gaan naar, even kijken, 1984.
0: Oh, zo is dit lang geleden, hoor.
2: Een beetje later in zijn carrière. En dit. Ja, dit is misschien wel de allerbekendste hit van Stevie Wonder. En,
0: maar dat zeg je bij elk liedje.
2: Ja, maar ik denk wel dat dit een liedje is. Dat is. Ah ja, dit, als dit eenmaal inzet, iedereen kan dit meezingen. I just called to say. I just called to say I love you. Je ziet ook de platenhoes. Dan zit hij in een stoel te bellen. Met iemand die lief vindt, zeg maar.
0: Oh ja, natuurlijk. Als je het vertaalt naar het Nederlands. Ja, ik bel gewoon even omdat ik... Ja, oh ja, tuurlijk.
2: Ik bel gewoon eventjes om te vertellen dat ik van jou... Dat is eigenlijk wat hij zingt. Nou, hartstikke lief natuurlijk. Hartstikke bekend ook. Het is wel een beetje een ballad. Wat zoeter liedje, zeg maar. Mm-hmm. Maar wel hartstikke mooi. En wat ik zei, een van de allerbekendste van Stevie Wonder. We gaan luisteren dus naar Stevie. I just called to say I love you. Nu op Hallo Kids Radio.

0: De Hit Kids heeft ook een liedje gemaakt over de zomer. Wat dat betreft is dat toch wel een bekend onderwerp. En dat is hartstikke leuk om dat natuurlijk te draaien bij Hallo Kids Radio. Maar wat nog veel leuker is, is dat we af en toe ook een prijs weggeven.
1: Ja, dat doen we altijd in de ochtend.
0: Ja, soms ook in de middag,
1: maar nu is het ochtend. Mm-hmm. Het is namelijk tijd voor die supergeheime
0: 10 voor 7 prijsvraag. En deze week maak je kans op tickets voor Paleis Het Loo. Dat is een heel bijzondere plek, namelijk een paleis. Daar mag je meestal niet zomaar komen. Nee. Maar als je bij onze tickets wint, dan mag je er wel zijn.
1: Dat is zo.
0: Ja.
1: Paleis Het Loo, ja, zeker. Hartstikke mooi. Maar als je er tickets voor wil winnen, ja, dan moet je nu wel even uitleggen. Tenminste, je moet even opletten. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Want Mayoni gaat een prijsvraag stellen.
0: Ja.
1: En als je nou weet wat dat goede antwoord is, de A, B of C, ja, dan kun je meedoen.
0: Ja, en ik kan je verklappen, hij is vandaag niet super moeilijk. Dus let goed op voor die tickets voor Paleis Het Loo. Hartstikke leuk om naartoe te gaan in de zomervakantie. Omdat er dan ook allemaal leuke activiteiten zijn voor kinderen. De vraag van vandaag gaat als volgt. Wat draagt een prinses op haar hoofd?
1: Oh ja.
0: Dus wat draagt een prinses meestal op haar hoofd? Is dat
1: A,
0: een pet? Of is dat
1: B,
0: een fietshelm? Of is dat
1: C,
0: een kroontje? Nou moet ik er natuurlijk bij zeggen dat eigenlijk een prinses alles op kan doen. Maar er is één ding uit die ABC, ja, die hoort wel echt bij een prinses hoor. Dus de vraag is, ja, is dat dan een pet? Is dat dan B, een fietshelm? Of is dat dan C, een kroontje?
1: Ja, ik zit even te denken, want in principe kunnen ze alles opzetten.
0: Ja, maar dat telt dus niet. Dus we willen maar één antwoord horen.
1: Ik denk dat ze ook wel eens een feestdoeltje opzetten.
0: Ja, maar die staat er niet tussen.
1: Oké, nou goed. Nee. A, B of C. Doe mee via hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en vul daar je naam in, je telefoonnummer en het goede antwoord A, B of C. Hier komen nog één keer de opties. Let op.
0: Oké, nog één keer de vraag dus. Wat draagt een prinses vaak op haar hoofd? Is dat A, een pet? Is dat B, een fietshelm? Of is dat C, een kroontje?

0: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hartelijk goedemorgen. Het is woensdagochtend. Ja. Dit is de ochtendshow in die hele tropische week.
3: Nou ja, wacht even. We hebben nog tropischer gehad dan dit hoor. Ik bedoel, een paar weken terug zaten we nog in de 36, 37, 38 graden. Ja, dit valt eigenlijk dan wel weer mee, hè?
2: Ik vond dat niet lekker meer.
3: Nee, maar als je dat vergelijkt met nu, dan... Ja, het is nu ook warm, maar het is toch anders.
2: Ja, dat is anders, ja.
3: Ja.
2: Voetbal, we gaan zo meteen even uitgebreid nabeschouwen. De wedstrijd gisteravond, oh, dat was natuurlijk spannend.
3: Ja.
2: Over voetbal gesproken. In Peru zijn de afgelopen weken honderden baby's vernoemd naar een bekende voetballer.
3: Aha.
2: In Peru, hè, hebben we het over Zuid-Amerika.
3: Dan hebben we het vast en zeker over Messi. Die is hartstikke bekend natuurlijk vanuit Argentinië. Dat ligt
2: denken,
3: er vlakbij.
2: Zou je denken, ja. Zuid-Amerikaans land, honderden baby's. En die hebben allemaal dezelfde naam gekregen. En dan zou je dus denken, dat moet Messi wel zijn.
3: Ja.
2: Nee, dat is niet. Nog één poging.
3: Ronaldo dan.
2: Nee,
3: of Cristiano.
2: Zou je ook denken, nee, ook, is ook niet. Nee.
3: Virgil van Dijk, dat zou leuk zijn. Ja, toch? Ik bedoel, hè? Ja, het is wel een goede speler uit Nederland. Kan.
2: Ja.
3: Ik weet namelijk niet heel veel meer namen dan van bekende voetballers. Dat blijft een beetje hangen.
2: Nee, ik zou je even uit de droom. Het gaat om meer dan 500 baby's.
3: Ja.
2: Die in de afgelopen 3 weken daar zijn geboren. En die zijn allemaal vernoemd naar die ene Noorse voetballer met die staart.
3: Oh! Oh, ja.
2: Het is toch heel bijzonder. 468 baby's hebben de naam Haaland gekregen. En 91 baby's de naam Erling Haaland.
3: Dat is toch wel bijzonder. Ik vind dat niet helemaal matchen met het soort land. Maar goed, het is leuk dat daar zelfs ook de Noorse taal dan een beetje doorkomt.
2: Ja.
3: Hè?
2: Nou, ik zal je vertellen hoe het komt. Het is daar namelijk een traditie om je kind te vernoemen naar een bekende voetballer. Nou, dat hebben ze gedaan. Ja.
3: Dat was toch leuk geweest als er op zijn minst 1 Virgil van Dijk bij zat, toch?
2: Ja. In dat land zijn er namelijk 10.000 kinderen. Die hebben de naam Neymar, Messi, Yamal of Cristiano Ronaldo.
3: Oh.
2: Dus die zijn er al.

0: Wolf en Klein Duimpje hoorde je op Hallo Kids Radio. Zeg, het is de hoogste tijd om te gaan ontbijten. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk, ook als het warm is buiten.
1: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Arnold, de temperaturen vandaag, zitten we boven of onder de 30 graden?
3: Als je in het zuiden zit van het land, dan zitten we boven de 30 graden.
0: Ja, is toch gek dat het dan eigenlijk zo kan. En dat je dat in het zuiden dat het dan warmer is dan in het noorden. Ja. Maar dat het echt wel flinke hoeveelheid graden kan schelen.
3: Nou, binnenkort gaan wij naar Ameland, naar de Waddeneilanden. En daar is het een stuk koeler dan in het zuiden. Dat kan zomaar 10 graden schelen.
0: 10 graden, zo.
3: Ja.
0: Nou ja, dan, als je dan eigenlijk dan een beetje te warm vindt in Nederland, dan hoef je dus eigenlijk helemaal niet per se op vakantie naar een ander land. Je moet gewoon even naar de Waddeneilanden.
3: Precies.
0: Dan ben je ook oké.
3: Maar goed, dat is later. Het is, even kijken, het is, het is kwart over zeven. We gaan even smikkelen in de ontbijttip.
0: Ja, maar dat gaan we niet doen met eten, dat gaan we doen met drinken. Alweer.
3: Ja, ik wou het net niet zeggen, maar goed. Ja, nee, oké. Okay, ja, goed, dan gaan we lekker drinken. Het is goed.
0: We gaan wat drinken, namelijk. We gaan onze eigen speciale aardbeienlimonade maken.
3: Ah, doe maar.
0: Ja, een aardbeienlimonade. Kijk, dat wordt natuurlijk veel gedronken. Vaak ook op kinderfeestjes. Of dat staat ook regelmatig op de menukaart. Want dat is de smaak. Ik heb het even opgezocht. Dat is de smaak die het meeste verkocht wordt als het gaat om limonadesiroop. Maar ja. Er zit natuurlijk heel veel suiker in en allerlei andere dingen. En dat staat misschien al heel lang in de kast. Wij gaan hem maken van verse aardbeien.
3: Oh, doe maar. Nou, ja. Oké, ik ben benieuwd.
0: Ja. Al moet ik eerlijk toegeven, het zou ook een smoothie kunnen heten. Want je moet wel de aardbeien even fijn maken namelijk. Nou, wat heb je nodig? Je hebt nodig water. Best wel belangrijk natuurlijk. Je hebt nodig een citroen. Je hebt nodig een paar ijsblokjes. Een klein lepeltje suiker. En natuurlijk het belangrijkste van allemaal. Een grote bak aardbeien.
3: Oh ja, dat is oké. Ja, nou, let's go.
0: Nou, wat ga je als eerste doen? Eerst even natuurlijk zorgen dat je de aardbeien goed gaat wassen. Dat is altijd heel belangrijk bij aardbeien. Nou, dat kan je gewoon onder de kraan doen. En dan ga je ze voorzichtig in kleine stukjes snijden. Nou, die doe je dan vervolgens in de blender. Daar doe je een flinke plens water bij. Nog niet, met nadruk op nog niet, de ijsblokjes erin stoppen.
3: Nee.
0: Want niet alle blenders kunnen daar tegen namelijk. Dan maak je anders straks wat stuk en dat moeten we niet hebben. Nou, daar mag je wel de citroen alvast in persen. We hebben deze keer geen schil nodig. Hadden we gisteren wel, maar vandaag hebben we alleen de sap nodig van de citroen.
3: Ja, ja, ja.
0: En we doen een klein, met nadruk op klein, lepeltje suiker erbij.
3: Oh, oké. Okay. Ja, nou, goed. Ik ben benieuwd. Ja.
0: Deksel er bovenop. Dan gaat hij flink herrie maken. En dan als de aardbei helemaal fijn gemaakt is, maar echt flink fijn, dan is je limonade klaar. En eigenlijk moet deze versie dan nog door een zeef heen. Want limonade heeft geen stukjes. Maar ja, dat vind ik zonde, want dan moet je die aardbei weggooien. Terwijl die kun je natuurlijk ook opdrinken.
3: Dat is helemaal waar, ja.
0: Ja. Ja, dus dit laatste stukje van het recept haal ik er even af. Want dan, dit kan je natuurlijk prima in een hele mooie grote kan gieten. Waar extra ijsblokjes erbij. En dan heb je lekkere aardbeienlimonade met stukjes. Maar ja, dan kun je wel tegen pap en mama zeggen. Ja, er zit fruit in, dus ik mag dit vaker eten. Of vaker drinken vandaag.
3: Ja, zolang het maar gezond is. En het past ook goed in de zomer. Dus,
0: ja, absoluut. Ja. Aardbeien die zijn nu overal nergens te vinden. Het is echt een zomerfruit. Citroen horen heel veel mensen natuurlijk ook wel van. Ja,
3: je
0: dat
3: weet
0: past
3: hoe,
0: al een beetje bij de zomer.
3: Ja, je weet hoe ze aardbeien ook noemen, hè?
0: Nou?
3: Een zomerkoninkje.
0: Oh ja, dat was het.
3: Ja, dat is het.
0: Ah, dat is een oud woord. Maar goed, kijk, aardbeien kun je natuurlijk lekker gebruiken om te eten. Maar je kan er dus ook drinken van maken.

0: Mixed Up op Hallo Kids Radio. Ja, ik drukte ineens op een knopje, waardoor ineens allemaal dingetjes geel begonnen te worden op mijn beeldscherm. Ja, en het is nog vroeg, dus je zou denken, oei, je heeft de computer af en toe last van de warmte. Nee, dat hebben wij af en toe ook, want Arnoud, ik weet niet of je gezien hebt hoe warm het nu al in de studio is.
1: Nou, wat is het?
0: 27 graden.
1: 27 graden. Nou goed, het valt toch wel mee. Ik heb lange broek aan, maar ik heb een korte broek meegenomen, want het kan zomaar warmer worden vandaag dan van de dag. Gisteravond was het ook warm op het voetbalveld in Texas, Amerika. Absoluut. Want daar speelden de twee halve finalisten tegen elkaar. Frankrijk tegen Spanje.
0: Ja, een spannende wedstrijd volgens mij. Want dat zijn wel twee landen waarbij iedereen dacht, nou, dat zou zomaar eens de kampioen kunnen worden.
1: Zeker. Frankrijk is natuurlijk toch het beste team van het toernooi.
0: Aha.
1: Met de beste spelers. Joh, die hebben een bank, zeg maar. Je hebt altijd reservespelers.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat zeg maar, de mensen die op de bank zitten nog beter zijn dan het Nederlands elftal.
0: Oeh.
1: Dus kun je nagaan.
0: Zou ik niet te hard roepen als ze dit nou horen.
1: Je kan daar nog een heel goed elftal van maken. Dus we hebben gewoon hele goede spelers.
0: Mm-hmm.
1: Spanje, die stond voor het laatst in de finale.
0: Tegen Nederland.
1: Tegen Nederland, 2010 was dat. En die hebben ze toen gewonnen met 1-0. Dat was in Zuid-Afrika, in Johannesburg. En dat was de laatste keer. Dus gisteren hebben ze natuurlijk alles eraan gedaan om maar hartstikke zo door te gaan naar die finale.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik hoorde je zeggen saai wedstrijd. Dat was het niet. Maar het was...
0: Nou ja, kijk, oké. Als ik social media mag geloven, zei iedereen, saai wedstrijd. Spanje was overduidelijk dat ze gewonnen hadden. Maar jij zegt, ik heb gekeken, ik vond het wel meevallen.
1: Nou ja, kijk, saai is wat anders dat er niks gebeurt. En het was heel mooi om te zien dat Spanje gewoon, als je nou het hebt over goed voetbal, die controleerde de hele wedstrijd. Die speelde fantastisch. En het leuke is, dan heb je aan de Franse kant heb je die Mbappé, dat is een grote ster. En, maar die is al wat ouder. En dan heb je aan de Franse kant, of aan de Spaanse kant heb je Lamal, volgens mij. En die is 18 of 19 jaar. En die had zoiets van, kom op, we gaan ze verslaan. We gaan Nou, en dat lukte ook gewoon. En die hebben het gewoon goed gedaan. Ja, weet je, er was geen spel tussen te krijgen. Ze hebben echt terecht gewonnen. Vanavond is de andere halve finale.
0: Mm-hmm.
1: Het maakt niet uit hoeveel doelpunten Engeland scoort. Argentinië wint sowieso.
0: Ja,
1: dat is al afgesproken.
0: Het is wel een beetje een dingetje wat heel veel mensen zeggen. De baas van FIFA die heeft al een soort van bedacht. Argentinië wordt kampioen. De rest heeft allemaal geen... eigenlijk niet mogen kunnen.
1: Als schieten Engeland er vanavond 10 in en Argentinië 0. Dan zul je nog zien dat Argentinië toch doorgaat. Dus dat is niet zo spannend. Hoef je niet naar te kijken naar die wedstrijd.
0: Ja, dat is eigenlijk wel zielig voor Engeland. Want ik bedoel, die zijn zo dicht bij de WK-finales. Lang geleden dat zij daar ooit in hebben gestaan. Dus die hopen natuurlijk graag dat het lukt.
1: Ja.
0: Maar ja, als je dan zo'n FIFA-baas hebt die dan af en toe zegt, ja, maar jongens...
1: Ja, is niet helemaal eerlijk. Nou goed, ik had gelijk, want we hadden gisteren een gokje gedaan. Jij zei Frankrijk gaat door, ik zei Spanje. Laten we het dan nu omdraaien, dan ga ik voor Engeland. Of ga jij voor Engeland?
0: Nou ja, kijk, we zeggen allebei al, Argentinië gaat sowieso door. Dus je kunt wel voor Engeland zijn, maar dat heeft denk ik niet zo heel veel zin.
1: Nee, doe ik het toch. Ik ben eigenwijs. Ik ga voor Engeland.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Je leeft terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die haalt hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door, Octaaf gaat, Octaaf is door. Hij dribbelt, hij gaat alleen op de doelman af en scoort binnen.

0: Zouden ze op de boerderij wel eens een verjaardag vieren van een van de dieren?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja?
1: Ja, natuurlijk. Ik vier toch ook de verjaardag van mijn kat? Dat is, daar krijgt hij een feesthoedje op en
0: weet
1: zo.
0: Weet ik, maar jij hebt één kat.
1: Ja.
0: Boeren hebben meestal like 100 koeien, misschien wel 200 koeien. Zouden ze daar echt allemaal een verjaardag van weten?
1: Als het melkkoeien zijn, die ze langer op de boerderij hebben.
0: Ja?
1: Zij weten precies, dat is Bertha 32... En als Bertha 32-jarig is, dan weet ik zeker dat de boer dat weet en dat hij wat fixt. Ja, of hij gaat zingen in de weide, weet ik niet. Maar...
0: Nee, dat weet ik ook niet. Dat is een goede vraag. Kijk, we gaan zo zingen natuurlijk voor alle jarigen van vandaag, van 15 juli. Maar zit je nu te luisteren? Ken je toevallig iemand met een boerderij? Of heb je zelf gewoon heel veel dieren thuis? Dat kan natuurlijk ook. Hè? Kijk, Arnold, jij hebt één kat. Maar misschien, we hebben ook wel luisteraars die vast en zeker misschien wel 4 of 5 honden hebben bijvoorbeeld. Of
1: ja,
0: kippen. Of nou goed, en noem het even. Sommigen hebben ook vissen. Dan, hoe doe je dat? Zet je alles op dierendag? Of zeg je, nee, het hele jaar door hebben we elke dag een keertje feest als een van die dieren jarig is. Ik ben wel even benieuwd hoe dat werkt.
1: Nou, ben je een boer of ken je iemand die boer is die dat viert? Of ken je iemand die een Bertha 32 heeft? Dan horen we dat heel graag.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Dan gaan wij ondertussen zingen voor iedereen die vandaag jarig is op woensdag 15. Ik wil bijna zeggen 14. Op woensdag 15 juli.
1: Klonk heel sleek.
0: Ja.
1: 14.
0: Ja, maar goed, ik bedoelde dus 15. 15 juli en ik zie op onze verjaardagskalender staan dat daar best wel wat jarige joppen staan. Zo weet ik bijvoorbeeld dat Fedde vandaag 10 jaar is geworden. Dus Fedde, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Ik zie ook dat Lea bij ons op de verjaardagskalender staat. Dus ook daarvoor Lea, van harte gefeliciteerd. En er staat nog iemand op, maar ik heb met mama even wat geregeld, dus ik ga nog niet vertellen wie dat is.
1: Oké, maar ik heb ook nog bekende jarigen.
0: Ja,
1: we dachten van Rob Geus. Dat is, ja, die was van het programma De Smaakpolitie.
0: Oh ja.
1: Maar die ging ook wel, die had ook zo'n programma. Dan ging die naar Spanje en zo en vakantielanden. En dan ging hij eens even kijken hoe schoon de appartementen en hotels waren.
0: Oh ja, was altijd een hele gekke tv eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja. Rob is vandaag 55 geworden. En we hebben een hele bekende voetbalster. Die speelt in het Nederlands elftal.
0: Oh.
1: Of speelde, weet ik eigenlijk niet meer. Vivianne Miedema.
0: Volgens mij zit hij nog wel in het elftal.
1: Ja, precies. 30 jaar. Gefeliciteerd namens ons, hoor.
0: Kijk eens aan. Nou, dan moeten we extra hard gaan zingen, want het is druk op de verjaardagskalender. Maar we gaan eerst nog even iemand bellen die vandaag ook jarig is. En ik heb met mama wat afgesproken, dus ik ben benieuwd of de jarige op zelf eigenlijk weet dat ze gebeld wordt. Eens even horen of ze al wakker zijn en of ze ook team vakantie zijn of team school. Weet ik eigenlijk niet. Hallo. Goedemorgen met Arnold en Mioni van de radio.
3: Goedemorgen, je spreekt met Manu.
0: Hey. Goedemorgen, Manu.
1: Goedemorgen.
0: Zeg, Manu, je klinkt alsof je nog pas net wakker bent.
3: Ja.
0: Ja, oh. ben je dan al team vakantie?
3: Nee.
0: Oh, ja. Dat niet. Je moet wel nog naar school dan.
3: Nee, ik ben op vakantie.
0: Oh, je bent op vakantie.
1: Even in de war. Ja, dat kan natuurlijk. Ja, oh, lekker, ja. Lekker, ja.
0: Zeg, oh, maar dat is wel lekker, Manu, dat je dan op vakantie bent met je verjaardag. Waar zitten we? In een tent? In een camping? In een hotel?
3: Ik ben op een camping te kamperen.
0: Aha, hey, dit hebben wij gisteren ook gehad, Arnold. Weet je nog, toen hadden we Felina aan de telefoon. En daar hebben we toen heel hard voor gezongen. Zeg, Manu. Maar jij zit dus op een camping. Wat denk je?

0: Zijn de cadeautjes meegenomen op vakantie?
1: Ja.
0: Oh, en heb je al iets gekregen?
1: Ja.
0: Wat heb je gekregen?
1: Ik heb een bakje met oorbellen gekregen.
0: Oh, dat is altijd handig, ja.
1: En daarin zitten sterretjes oorbellen en maantjes oorbellen.
0: Oh, en doe je dan zeg maar, als het overdag is de sterretjes in en dan 's avonds voor je gaat slapen de maantjes of dat niet?
2: Een leuk idee.
1: Ja.
3: Of breng je je gewoon op een goed idee,
0: ja,
3: Manu.
0: Ja, kijk, je kan ook natuurlijk wisselen. Dan zeg je, het is vandaag maandag, dus dat is een maandje. Ja, sterretjesdag bestaat dan niet. Maar goed, dat kan ook. En wat ga je dan vandaag doen, Manu, op jouw verjaardag?
1: We gaan waterfietsen.
0: Oh.
1: En golven.
2: Ja, misschien wel.
1: Misschien golven.
0: Oh, ook leuk. Ja.
1: Eten natuurlijk.
0: Oh ja, dat moet ook gebeuren. Ja, absoluut. Want je bent natuurlijk maar één keer per jaar jarig. Ja. En Manu, hoe zit het als je vandaag een vakantie hebt en je bent op de camping? Mag jij dan bepalen wat er vanavond gegeten wordt of doen jullie dat samen?
1: Dat doe ik.
0: Dat is duidelijk. Dat doe jij. Aha. En wat zou je dan willen hebben vanavond?
1: Sushi.
0: Sushi? Oh, dat is een lekkere keuze. Ja, absoluut. Ja, dat hebben ze natuurlijk ook op vakantie. Ja, dat hartstikke klim. Zeg, Manu, maar... die sushi, daar moet je nog even op wachten, want dat is pas vanavond. Maar ja, ik had net al verklapt, hè. We kunnen natuurlijk eens even kijken of we de hele camping wakker kunnen gaan maken. Want ja, wij kennen natuurlijk allemaal het liedje Lang Zal Ze Leven. Dus als we dat met z'n allen dan gewoon keihard zingen, speciaal voor jouw verjaardag, omdat jij vandaag 8 jaar bent geworden, dan weet ik zeker dat de rest van de dag daarna iedereen weet, aha, in die tent, daar was een feestje. Ja, zullen we dat dan gaan doen? Maar kan jij dan zelf eigenlijk ook wel meezingen, Manu? Wel toch?
1: Ja.
0: Ah, jawel, ik heb de tekst wel, absoluut.
3: Met z'n allen.

0: Sofia!
1: Ja!
2: Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk een jarig op Manu aan de telefoon. Manu, ik wens jou vandaag heel veel plezier met je lekkere vakantieverjaardag. En eet smakelijk alvast, hè, vanavond.
3: Ja.
2: Nou, tot de volgende keer op de radio, Manu. Doei!
3: Doei!

0: Shakira met de grote hit Zoo op Hallo Kids Radio. Het is de hoogste tijd om nog even de prijsvraag te gaan herhalen volgens mij.
1: Ja, het is 7:50 inmiddels geweest. Mm-hmm. Het is bijna in het hele land vakantie. Ja. Sommigen die moeten straks naar school toe. Sommigen hebben al vakantie. Nou ja, dat hoorde je net met Manu. Ja. Die zei eerst nog, ik zit op school. Maar toen was ik zit op de camping.
0: Ja.
1: Dat kan natuurlijk ook. En iedereen, of je naar de school moet of niet, kan meedoen aan de prijsvraag. En
0: absoluut.
1: We hebben een vette prijs deze week.
0: Ja, want deze week kan je namelijk kaartjes winnen voor het Paleis Het Loo. Een heel bijzondere plek waar je naartoe kan. Dus eigenlijk een soort heel groot museum van het Koningshuis. Dat je er alles kan leren over de prinsen en de prinsessen en de koningen en koninginnen. En speciaal voor de zomervakantie hebben ze dus allemaal extra activiteiten. Speciaal voor kinderen. Dus hartstikke leuk om naartoe te gaan. En vooral, als wij je er gratis naartoe kunnen sturen, dan sowieso.
1: Dat is zo. Nou, die tickets kun je winnen hier bij Hallo Kids Radio in de ochtendshow. Maar daar moet je wel wat voor doen.
0: Absoluut. Nou goed, let op. De vraag ga ik nog één keertje stellen. En ja, ik kan verklappen, hij is volgens mij niet zo heel moeilijk vandaag. Let op, daar komt hij. De vraag is, wat draagt een prinses vaak op haar hoofd? Dus wat is eigenlijk alleen het enige wat de prinses mag op haar hoofd hebben en de rest niet. De vraag is dus, wat draagt een prinses vaak op haar hoofd? Is dat A, een pet, B, een fietshelm of C, een kroontje?
1: Ja, nou als je denkt, ja maar dat weet ik, Arnoud en Mayoni. Ja. Dan ga je nu naar die website, hallokidsradio.nl. Klik dan op het plaatje win en doe mee. En dan vul je even je naam in, je telefoonnummer en je goede antwoord A, B, of ze even gisteren kregen een antwoord D binnen, maar dat kan helemaal niet.
0: Nee, dat kan helemaal niet. Die hebben we niet. Ja, en nou weet ik toevallig, we hebben inderdaad alweer een berichtje binnengekregen. Dit keer van Brian. Die zegt: ja, maar alle antwoorden zijn te goed. Ja, dat klopt. Maar er zit één antwoord tussen. Dat hoort wel echt bij een prinses. Dus nog één keertje de vraag: wat draagt een prinses vaak op haar hoofd? Is dat A, een pet, B, een fietshelm of C, een kroontje?
1: Nou,

0: Ja, zo kan je je dus ook een beetje voelen als je naar Paleis Het Loo gaat. Hè? Alsof je rondloopt als een echte prinses. Sterker nog, het grappige is, ze hebben daar natuurlijk in de zomervakantie allemaal dingen te doen. En dan zouden ze het juist leuk vinden als je dan verkleed komt.
1: Ja, het moet niet, maar het mag wel. Ze vinden het wel erg leuk.
0: Ja, daarom. Kijk, ik bedoel, als je dan toch even wil weten hoe dat nou is. Hè? Stel je voor dat je graag een dagje zou willen ruilen met bijvoorbeeld een Amalia. Je komt wel heel erg in de buurt als je door zo'n paleis heen mag lopen.
1: Dat is zo.
0: Ja.
1: Hey, kijk eens even naar de klok.
0: Ja, het is tijd.
2: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, we gaan even... Hoe ver terug vandaag eigenlijk?
1: Nou, we gaan toch weer terug naar het ene album van Stevie Wonder. Want Stevie Wonder is deze week de gast in de platenkast. En niet voor niks, want het is natuurlijk een fantastische zanger.
0: Mm-hmm.
1: En muziekmaker. Ja, dat zou ik eigenlijk zeggen. Want hij kan volgens mij alle muziekinstrumenten wel bespelen. 1976, dat is precies 50 jaar geleden. En dat is het jaar dat hij dat bekende album maakte. Songs in the Key of Life. En daar hebben we al wat nummers van gedraaid. En dit is er ook weer zo eentje. Ja, dit is hartstikke vrolijk. Goed gemaakt. En de eerste regels van het liedje. Ik zal het even voorlezen.
0: Ja?
1: Music is a world within itself. With a language we all understand.
0: Nou, even op zijn Nederlands.
1: Muziek verstaan we allemaal.
0: Ja, nee. Maar jouw zin was langer. Dit is wel een hele korte zin.
1: Ja, dat snap ik. Maar dit is een beetje wat hij ermee bedoelt. Dat is de boodschappen. En daar hebben we natuurlijk ook liedjes van. Want ja, kijk, soms kun je zeggen, nou, Japans versta ik niet. Of Braziliaans of Duits, wat dan ook. Maar muziek, dat snappen we allemaal.
0: Dat is waar. Goed punt.
1: We gaan luisteren naar deze ontzettend leuke man. Stevie Wonder met Sir Duke op Hallo Kids Radio.

0: Ja, misschien ken je de muziek helemaal niet, maar dit is namelijk een nieuwe serie van Studio 100. Ja, het is niet allemaal te zien in Nederland op tv, helaas wel op Ketnet. Dus ja, als je Ketnet kan ontvangen natuurlijk, dan kan je het wel zien. En ja, het werd een beetje uitgelegd, hè, in het liedje van hoe gaat het verhaal? Nou, kids die op de kermis werken, nou ja, die hebben een redelijk normale dag, totdat daar ineens een alien rondloopt.
1: Oeh, spannend. Ja. Ja, ik ben wel fan, hoor, van deze Wyco.
0: Ja, ja, ze maken echt leuke muziek, dus die hoor je ook regelmatig bij ons. Want kijk, onze zuiderburen, ja, die luisteren af en toe ook. Ik bedoel, ik weet dat wij luisteraars hebben in België. Sterker nog, we hebben zelfs binnenkort een jarige op die we moeten gaan bellen uit België. Want die had zich opgegeven voor komende vrijdag.
1: Oh ja. Nou, ja. Oké. Okay. Hartstikke spannend allemaal. Maar het is nu de hoogste tijd om iemand te gaan bellen. Die heeft meegedaan aan die geheime 10 voor 7 prijsvraag. En dan denk je, waarmee dat zo? Nou, 3 keer raaien. Omdat we die altijd spelen rond 10 voor 7.
0: Ja. Nou, we gaan eens even kijken of we iemand kunnen gaan bellen. Die heeft meegedaan met de prijsvraag. Spannend. Hallo, goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, zeg, wie heb ik aan de telefoon?
2: Hey, Jay.
0: Wat is jouw naam?
2: Beetje verlegen.
0: Beetje verlegen, papa, help even. Wie heb ik aan de telefoon?
2: Lorenza.
0: Goedemorgen, Lorenza. Mooie naam. Zeg, Lorenza, jij hebt meegedaan met de prijsvraag. Lorenza, zou jij wel eens voor een dag een echte prinses willen zijn?
3: Ja.
0: Ja? En dan met jurk en kroon of gewoon alleen even doen alsof?
3: Ja.
0: Ja? Ja, dat is wel heel cool natuurlijk. Kijk, bij Paleis het Loo, de tickets die hier in de studio liggen, kan je je echt even voelen als een echte prinses. Want dan mag je door zo'n heel groot paleis heen lopen. Hartstikke spannend natuurlijk. Maar ja, Lorenza, ik moet wel eerst even de prijsvraag van jou weten. Want anders kan ik je niet die kant op sturen. Dus, let op. Ik heb een vraag en dan mag jij straks keihard jouw antwoord roepen. Lorenza, let op. Daar komt-ie. De vraag is, wat draagt een prinses vaak op haar hoofd? Is dat A, een pet? B, een fietshelm? Of C, een kroon?
3: Een kroon.
0: Een kroon, hoor ik heel hard. Ja! Zeg, Lorenza, ik heb keigoed nieuws voor jou. Je hebt gewonnen! Ja, ben je er blij mee? Zeg, Lorenza, wie ga je allemaal meenemen naar het mooie paleis?
3: Papa.
0: Papa gaat mee, ja? En nog meer? Ja, mogen die allemaal mee? Ja, is wel gezellig, hè?
1: Nou, hoeveel mensen, hoeveel mag je er meenemen?
0: Nou, Arnoud, we hebben hier 6 tickets liggen in de studio. Dus 2 voor volwassenen, papa of mama, misschien gaat opa of oma wel mee. En er kunnen maximaal 4 kids mee, dus hartstikke gezellig.
1: Dan kun je met z'n 6 daar naartoe, dat is leuk,
0: ja,
1: zeg.
0: Ja, absoluut. Zeg, Lorenza, ik ga zorgen dat papa precies weet hoe, wie, waar, wat. Dat jullie weten waar het allemaal is en dat de tickets worden opgestuurd. Dan wens ik jullie er alvast heel veel plezier mee. Maar, Lorenza, wil ik 1 dingetje vragen. Zou je dan een mooie foto willen maken bij het paleis als jullie er zijn?
3: Ja.
0: Ja? Nou, dat vind ik een heel goed idee. Nou, Lorenza, ik wens jou vandaag heel veel plezier. En dan tot binnenkort op de radio.
3: Doei.
0: Doei. Kijk eens aan, dat was Lorenza. Die ging er vandoor met de tickets voor Paleis het Loo. Ja, als je je echt even een keer een echte prins of prinses wil voelen, dan zou ik toch nog wel even meedoen. Want donderdag en vrijdag hebben we nog kaartjes. Daarna niet meer, dan zijn ze op.
1: Ja, maar zover is het nog lang niet, Mayoni.
0: Nee, maar daarop. Dus wil je nou echt even een dagje het gevoel hebben dat je een echte prins of prinses bent, zou ik deze week wel even meedoen.

0: het volgende onderdeel. Ja, misschien zijn er wel liedjes over prinsen en prinsessen gemaakt door Kinderen voor Kinderen. Weet ik eigenlijk niet eens. Maar daar komen we op één manier achter. En dat is door even een harde slinger te geven aan de bingomolen.
1: Ja, die staat hier naast mij. Yes. En als je denkt, is dat een echte bingomolen of is dat een geluidseffect? Nee, dat is een echte bingomolen van goud en houten balletjes erin.
0: Hij had zo in een paleis kunnen staan. Oké, dat is ook van goud.
1: Nou, ik zie nou zomaar voor me dat Willem-Alexander in zijn paleis ook wel eens een spelletje speelt met de kids. En dat hij dan ook dat hij gewoon dezelfde gouden bingomolen heeft.
0: Dat zou ik zomaar kunnen. Dat zou wel grappig zijn,
1: Even kijken. En dan ik gooi het balletje naar jou. Komt
0: voorzichtig, voorzichtig.
1: Yes. Zo, ja.
0: Oké. Okay. Vandaag nummertje 16.
1: Even kijken, nummer 16. Oh, dan moet ik natuurlijk op de lijst kijken.
0: 16. Dus het is niet zo moeilijk om te vinden. Dat is zeg maar de eerste pagina.
1: De eerste pagina.
0: Ja, de eerste pagina.
1: Ik ben mijn lijst kwijt.
0: Ja, je zit nou met je digitale lijst. Ja, dat is natuurlijk niet handig. Ja, een papieren lijst is toch makkelijker, hè?
1: Ik had dus thuis een hele lijst helemaal opnieuw geschreven. Daar heb ik even een printscreentje van gemaakt, zoals dat heet.
0: Ja, met je telefoon. Zo
1: heb ik opgeslagen op mijn computer. En dan heb je nog wel eens dat de batterij uitvalt.
0: Oh, is dat nou gebeurd? Heb je een zwart scherm? Oh ja, dan wordt het lastig dan natuurlijk. Maar weet je wat nou het voordeel is?
1: Ja.
0: Ik wou zeggen, ik heb ook een reserve. Je hebt hem gevonden? Oh, gelukkig.
1: Wat was het nummer ook alweer?
0: Nummertje 16.
1: 16, daar staat, we zijn het al. Wakker worden.
0: Heeft Kinderen voor Kinderen een liedje gemaakt over wakker worden? Zeker. Ik heb wel wakker met een wijsje, maar dat is het dus niet.
1: Nou, zet hem maar aan.

0: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Vijftig jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikale entertainment en de vrolijke Nickelodeon-parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Oh, we willen even daar naartoe, we willen even daar naartoe. Je kan er aantekeningen op maken. Ja. Dus die kaarten die zijn echt nog nooit zo populair geweest als nu. Juist omdat mensen zeggen, ik wil dat niet op mijn telefoon of op mijn scherm. Ik wil gewoon een kaart in mijn handen hebben.
1: Wij zijn vroeger met mijn ouders wel eens naar Engeland geweest op vakantie. Ah. Dat was nog in de tijd dat, nou ja, dat was wel een TomTom, maar ook nog niet helemaal. Maar wat toen wel leuk was, dat we toen een kaart hebben gekocht, weet ik nog. En dat mijn moeder toen een grote gele markeerstift had meegenomen vanuit huis. En dat we dan iedere keer alle wegen hadden geel gemaakt waar we dan dus waren geweest. Dus dan zag je aan het einde van de 2 weken dat we daar waren, dat de helft van de, nou ja, niet de helft van de kaart, maar een heel stuk was gewoon geel. Ja. Dan wist je precies, oh, daar zijn we allemaal geweest.
0: Ja, dus dat is toch leuk om te zien. Dus soms zijn computers hartstikke fijn en handig, maar je wil ook gewoon soms iets
1: in je handen hebben.
0: Ja, lekker een beetje op tekenen en zo.

0: De Sasha Boys werd nog speciaal aangevraagd door Saskia. Saskia die moet namelijk zometeen naar school. Maar ze zegt, ik zit in groep 8, dus de laatste paar dagen doen we eigenlijk niet zoveel meer. Ja, dat heb je natuurlijk als je in groep 8 zit.
1: De laatste dagen, ja, dat is gewoon een beetje, zeker met die warmte nu, gewoon een beetje lol maken. En misschien staat er wel een zwembadje bij de school.
0: Nou ja, of misschien ben je deze week, want hè, als je natuurlijk het midden van het land bent, dan ga je nog naar school. Misschien heb je wel, zoals Stijn, net de eindmusical achter de rug. Want die had gisteren namelijk de eindmusical, dus die was vandaag nog moeilijk uit bed te krijgen, begreep ik vanuit een berichtje van papa.
1: Weet je wat de nieuwste trend is?
0: Nou?
1: Dat is in plaats van de eindmusicals, de eindfilm.
0: Oh ja. Oh, is ook leuk.
1: Wordt er gewoon een eindfilm gemaakt. En dan op een gegeven moment kunnen alle papa's en mama's kunnen komen kijken naar de film. Hoe die is geworden. En is natuurlijk iets heel anders dan een musical.
0: Ja, onze musical werd wel gefilmd. Weet ik nog.
1: Ja, maar dat is niet wat ik bedoel.
0: Nee, dat is toch anders. Ja, dat is van ver af natuurlijk. Dat was was leuk bedacht. Alleen dan was de film die wij hadden gemaakt van de musical. Die was dan helemaal ver achter in de zaal. Stond dan zo'n cameraatje mee te draaien. Dus ja. Als je daar heel op gaat inzoomen, dan denk ik dat je heel veel korrelig beeld krijgt.
1: Ja, en dan kun je zeggen, kijk, linksachter, dat ben ik.
0: Ja, bijvoorbeeld inderdaad, ja. Ja, maar goed, wel leuk om te onthouden natuurlijk. Hè? Want laten we eerlijk wezen, nu als je in groep 8 zit, dan heb je natuurlijk allemaal nog klasgenootjes die je waarschijnlijk straks op de eerste van de middelbare school niet meer hebt. Want de meeste, ja, die blijven niet allemaal bij elkaar. Andere niveaus, misschien gaat de een naar de ene school, de ander gaat naar de andere school. Ja, dan krijg je toch vaak wel weer een nieuw klas.
1: Dat is zo.
0: Ja.
1: Het is, even kijken, 17 minuten over 8, Marjoni. We moeten.
0: Ja, we moeten de laatste naar school sturen.
1: We moeten iedereen naar school sturen, behalve Manu, want die zit lekker op de camping.
0: Ja, die heeft al vakantie.
1: Die hoeft er niet meer naar school toe en anderen. Zullen we de zal ik aftellen?
0: Ja,
1: zal ik het gewoon gaan doen? Oké, nou dan gaat hij. Veel plezier op school, ook als je niks gaat doen. Maakt niks uit. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school!

0: in de achtbaan.
1: Dit liedje hoort niet specifiek bij één pretpark. Het zou natuurlijk over alle pretparken kunnen gaan. Hè, want de Efteling is bijvoorbeeld niet de enige die een achtbaan in het park heeft staan. Julianatoren heeft dat ook. Hellendoorn heeft dat. Toverland heeft dat. Ze hebben het bijna allemaal. En toch denk ik dat als je dit liedje nu zo hoort op de radio van Kinderen voor Kinderen, dat je dan wel specifiek één achtbaan zo in je hoofd hebt. En je denkt, oh ja, ja, ja, die achtbaan zou ik nog graag een keertje willen doen.
2: Ja,
1: Iedereen heeft toch altijd wel een favoriet?
2: Iedereen heeft een favoriet. Ja, ik zit even te denken. Er zijn nu al kinderen, weet ik, die hebben nu op een lijstje staan dat ze in Luminar willen.
1: Ja, die nieuwe achtbaan die is aangekondigd van de Efteling, inderdaad. Ja, alleen, ja, daar moeten ze wel nog even wachten. Die komt in 2029.
2: Dat is zo. Ja. Dat is toch heel lang wachten. Ja, oh, lang maar goed, dat noemen ze voorpret, hè?
1: Ja, dat is ook zo. En daarom helpen dit soort liedjes er natuurlijk ook bij, hè? Absoluut.
2: Goed, over de Efteling gesproken. Daar staat een hele mooie boom. Mm-hmm. En dan heb ik het niet over de boom, als je daar linksaf gaat bij Symbolica en dan even rechts en weer links.
1: Een hele mooie boom
2: zonder bast. Ja. Maar die bedoel ik niet. Nee, ik heb het over die boom in het Sprookjesbos.
1: Ja, die hele mooie verhalen kan vertellen. Want in het Sprookjesbos gebeurt van alles en nog wat. En Sprookjesboom komt elke dag dus even vertellen wat er nou weer is gebeurd. Nou. Dus hij staat er bijna klaar voor.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. En elke Sprookjesbosbewoner is wel ergens goed in. De een kan goed zingen, de ander goed rennen of schat bewaken. Lang geleden dacht de fakir dat hij alleen goed was in tulpen omhoog fluiten.
1: Ik blaas rode tulpen omhoog en gele, elke dag. Dat gaat vervelen.
2: Het is toch heel knap.
1: Mooi gefloten, knap gedaan. Maar niemand hier heeft er wat aan.
2: Misschien hebben de andere sprookjesfiguren wel wat aan de rijmpjes die je maakt.
1: Zomaar rijmen hier en daar vinden de meesten stom en raar.
2: Tja, dan weet ik het ook niet.
1: Had ik maar mijn vaders talent. Die gaf wijze rijmraad op het juiste moment.
2: Hoe deed hij dat dan?
1: Wie zijn hulp nodig had, stampte één keer met zijn voet.
2: Zo?
1: Hoe kom ik hier?
2: Ik stampte. Jij kan hetzelfde als je vader.
1: Als dat werkelijk zo was, waarom werkt het dan nu pas?
2: Misschien omdat je voor het eerst geloofde dat je het ook kon.
1: Misschien. Waarachtig, er komt zelfs wijze rijmraad in mijn hoofd. Luister. Langnek, brei voor jezelf een sjaal. Dan is in de winter jouw nek niet zo kaal.
2: Kijk, je kan iets dat bijzonder en handig is. Dat moet iedereen weten.
3: Oh, eindelijk heb ik je.
4: Oei, oei, oei.
1: Luister, vrienden, naar dit wonder. Ik kan iets nieuws. Echt heel bijzonder.
3: Wat dan?
1: Voor mijn hulp bij al jouw rampen hoef jij slechts één keer te stampen.
3: Huh? Zeg dat nog eens.
5: Fijne middag verder.
3: Ja, jij ook. Klein duimpje. Nu is hij weer ontsnapt. Noem jij dit helpen?
1: Hoi.
5: Wat zei de fakir nou? Voor hulp bij al jouw rampen, één keer stampen.
1: Dank, kleine vriend.
5: Graag gedaan.
1: Jij hebt mij zo net uit de handen van de reus gered.
5: Maar verschijn jij vanaf nu overal als iemand een keer stampt?
1: Nou, ik hoop het niet, want dan...
5: Fakir?
1: Klein duimpje? Jij stampte met jouw drakenvoet. Is er iets waarmee ik helpen moet?
6: Ik stampte, ja. Mag dat soms niet?
1: Zodra jij één keer stampt, verschijn ik om raad te geven.
6: Daar heb ik toch niet om gevraagd. Ik stampte zomaar.
1: Nu ik eindelijk iets bijzonders kan, hebben ze alleen maar last ervan. Ik moet de toversprook veranderen. Sprookjesbosbewoners, opgelet! Voor mijn hulp bij alle rampen moet je voortaan...

0: 7, 8, 9.
1: Laat mij eens proberen. Ik kan beter stampen. 1, 2, 5.
0: Reus.
1: Komt er dan? 8, 3, 46, 54, 13, 72.
2: Fakir was teleurgesteld, omdat het nog steeds niet goed werkte.
3: 1 keer is te weinig, 19 is te vaak. Kijk wat een puinhoop ik ervan maak.
4: En als we nou eens 7 keer stampen, of 10 keer,
3: dan doe ik de reus nog steeds geen plezier. Die kan niet eens tellen tot 4.
4: Laten we dan 3 proberen.
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef jij slechts 3 keer te stampen.
4: Blijf hier staan.
5: Het werkt!
3: Waarachtig! Ja, ja, ja.
2: Sindsdien stampt iedereen die hulp nodig heeft 3 keer. De fakir was blij dat hij niet had opgegeven. Zo zie je maar. Je kunt vaak veel meer dan je denkt. Roodkapje ontdekte op een dag dat ze ook iets bijzonders kon.

geschiedenis in. Bij Mergelrijk in Valkenburg ontdek je het gangenstelsel voor mergel- en zandsculpturen. En kom je oog in oog te staan met dino's in Dino-rijk en zoek je fossielen in de mergelgroeven. Dan kun je ook nog op de foto met 3D-grotschilderingen. Nou, dat vind je allemaal in Mergelrijk in Valkenburg. Dan heb je ook iets heel leuks, want ja, op een gegeven moment moet er ook gegeten worden. Wat dacht je van Brani-helden? In Helden, zo heet dat plaatsje. Ja, restaurant Brani in Helden, daar kun je op speurtocht met Pit Parel. 3 routes vol raadsels, voor elke leeftijd is er een uitdaging. En speel daarnaast in het Brani-bos dat vind ik ook leuk. Ga op avontuur op de nieuwe Adventure Minigolfbaan. En dan kun je ook nog de omgeving verkennen met een e-chopper of een huurfiets. Dus dat is superleuk. En eentje die je al vaker gehoord hebt op de radio, je misschien. Museumdorp De Locht in Melderslo. Ontdek samen met Sefke en Doortje hoe men vroeger leefde, werkte en at in dit levendige Noord-Limburgse dorpje. Nou, wat kun je daar doen? Bezoek de oude boerderij, doe de speurtocht of speel ouderwetse spellen in het kinderparadijs. Zomaar 3 tips uit Limburg, Mergelrijk Valkenburg dus, of het restaurant Brani in Helden. Of misschien ga je wel naar Museumdorp De Locht. Ga snel naar go-kids.nl. Daar vind je het wel.

0: Dit is Hallo Kids Radio met de Go Kids tip van de dag.
1: Hallo Kids Radio.
0: Nou ja, het mooie is, ik heb er niet één. Nee, ik heb er drie voor je in dit... Ja, in dit uur. We zitten namelijk in de provincie Limburg, helemaal in het zuiden, waar het ook het warmst is deze week. En we gaan eerst eventjes naar... wat gaan we doen? Ja, we gaan naar Valkenburg. Valkenburg staat natuurlijk bekend om de grotten. En daar heb je Mergelrijk. Duik 65 miljoen jaar de

0: muziek van de Sprookjesbosbewoners op Hallo Kids Radio. Tijd voor...
1: Nieuw!
0: Inderdaad, tijd voor nieuw muziek.
2: Ja, oh, nieuw muziek. Ja, nou, ik zit even te denken. We hadden natuurlijk... Gisteren hadden we Criss-Cross Amsterdam, My Oh My, dat nieuwe liedje. Er zijn een hoop leuke nieuwe zomerliedjes uit. Maar...
0: Ja, ik moet wel eerlijk toegeven, je kunt ook wel weer merken dat er ook alweer een hoop artiesten op vakantie zijn.
2: Ja, dat is zo.
0: Ja.
2: Ik hoorde jou vorige week opeens zeggen, oh, de Dutch Tuber heeft een nieuw liedje.
0: Ja, ik weet niet, die kan niet stilzitten of zo, want hij komt zo vaak met nieuwe muziek. Het is echt bizar, want nu heeft hij ook weer iets nieuws. En dit keer heeft hij het niet alleen gedaan, dit keer heeft hij het samen met Billy the Kid gedaan.
2: Oh,
0: want daar treedt hij namelijk vaak mee op, dat is een bekende DJ.
2: Ja, die kan mixen on the wheels of steel.
0: Ja, sterker nog, deze keer dacht hij, ik doe niet alleen een DJ aanhaken bij mijn liedje, maar ook een... trompetist, want zo, er zit een bekend deuntje in. Maar ik kan nog niet helemaal plaatsen waarvan, maar die is wel bekend volgens mij.
2: Nou, ik ben hartstikke benieuwd. We gaan luisteren. Hoe heet het nieuwe liedje van Job eigenlijk?
0: We gaan luisteren naar het liedje Boeit Me Niet van Job en Billy the Kid.

0: Ja, ik vind dat K3 het inderdaad wel goed beschrijft. Halleluja, het is zomer. En nou was het eigenlijk al zomer in Nederland. En toen was het eigenlijk ook nog lente. Ja, een beetje verwarrend. Maar toen hadden we ook al hele warme dagen.
1: Ja, dat is zeker zo. Ja, dus tot nu toe is het een hete zomer.
0: Ja, sterker nog, er zijn alweer op bepaalde plekken subtiel problemen aan het ontstaan. Vanwege het weinige water dat er is. En nou zag ik laatst op het nieuws dat Europa eigenlijk wil dat we met z'n allen afspraken gaan maken over dat water. Want het is allemaal wel leuk, maar ja, sommige rivieren die delen we. Ik bedoel, sommige rivieren die lopen door Nederland, maar die beginnen bijvoorbeeld in Duitsland. Ja, van wie is dan dat water? Is het dan van Duitsland of is dat dan van Nederland?
1: Ja, een beetje van allemaal. Nou ja, ja. Sterker nog, Nederland wil in overleg met Duitsland en andere landen toch eens even afspraken maken. Want, we hebben het over de Rijn bijvoorbeeld. Ja. Die komt bij Arnhem. Bij Arnhem komt die het land binnen. Mm-hmm. Maar ja, die stroomt ook door Duitsland heen. En het water, ik zie het ook bij ons in de buurt, het staat extreem laag.
0: En als iedereen inderdaad het water eruit gaat halen om bijvoorbeeld de tuin mee te sproeien. Ja, dan tegen de tijd dat het in Nederland is, dan is je bekant leeg.
1: Nou, sterker nog, bij mij in de buurt heb je van die woonboten die liggen in het water. En die liggen nu alweer bijna op de bodem van de rivier. Dus dat is vervelend. Ja.
0: Ja, dat is niet de bedoeling. Nou goed, we houden je op de hoogte hoe het allemaal gaat zijn wat betreft dat water. Gelukkig hebben de meesten geloof ik nog zat water voor in het zwembad. Want dat heb je denk ik wel weer nodig. Want het wordt vandaag weer 30 graden. Dus weer even lekker genieten van de zon. Maar wel natuurlijk met wat extra drinken. Misschien een ijsje en een beetje zonnebrand.
1: Nou, oké. Okay. Zometeen het peuteruurtje op Hallo Kids Radio. En morgenochtend is er weer een nieuwe ochtendshow. En die begint exact om 6 uur.

0: zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Aha!

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

De hele kamer rond. Kom, pak je puzzels en je beer. Zet hem op zijn plekje neer. Blokken gaan weer in de zak. En het spoor en het treintje in de bak. Staat alles netjes aan de kant? Kijk eens goed in het rond. Jawel, daar, kijk, daar ligt nog een autootje en een bal. En oh, nog veel meer speelgoed op de grond.

0: gehoord op de plank en soort bij soort. Staat alles netjes in de kast? Kijk maar goed om je heen.
1: Wauw, dat ging wel heel snel.
0: Met een liedje lukt dat wel.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Broertje.
1: Daar gleed hij met een vaartje tot het einde van het staartje.
0: Boom. Auw.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Fabiaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Op

0: groetjes van Robin. Ik vind jullie heel erg lief.
1: Tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik tok.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen wandelde Klein Duimpje rustig door het Sprookjesbos. Maar dat duurde niet lang.
1: Huh? Luister nou naar wat ik zeg. Sta er niet zo in de weg.
2: Wacht hier.
1: Hastige spoed is zelden goed. Ik weet niet meer wat ik moet.
2: Hou vol, vaak hier. Ik kom u redden. Stapt u maar op het tapijt. Ja, goed zo.
1: Nou, dat heb jij goed gedaan. Pak dus dit cadeautje aan.
2: Een toverstaf? Wat moet ik daar nou mee?
1: Dit cadeau wordt pas echt leuk met de juiste toverspreuk.
2: Toverspreuk?
1: Mm-hmm.
2: Maar ik ken helemaal geen toverspreuken. Hoe gaat dan die toverspreuk?
1: Toverstaf, o toverstaf, reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Geef mij er een stuk of 10.
2: Nou, dank u wel, hoor.
1: Ga maar, jongen. Ga maar snel. Nogmaals dank, hoor. Dank je wel.
3: Hé, waar zijn we?
2: Toverstaf? Reken nu maar met mij af. Geef me gauw wat ik verdien. Geef me er een stuk of 10.
3: Oh. Oh. Hier. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: 10 goudstukken. Geef me snel wat ik verdien. Geef me er een stuk of 10. Dat was het. Dank u wel, Fakir.
3: Hola, hoe kwam jij aan die wonderschone toverstaf?
2: Van de Fakir.
3: Die wil ik ook.
2: Dat kan niet.
3: Hoezo niet?
2: Ik heb een cadeau gekregen omdat ik de Fakir geholpen heb. Maar nu zijn de problemen opgelost.
3: Oh ja? Dat zullen we nog wel eens zien. Helema, geef mij eens even rap zo'n toverstaf. Zo van, geef mij nu wat ik verdien. Geef me er een stuk of wat. Nou ja, het moet rijmen, hè, maar hoe dan ook, een toverstaf.
1: Ik ben van mijn problemen af. U krijgt dus geen toverstaf.
3: U bent van uw problemen af?
1: Mm-hmm.
3: U bent van uw problemen af? Moet je eens goed opletten. Dit zijn pas problemen.
1: Flip. Wat zullen we nou beleven? Zonder kleed kan ik niet zweven.
3: En wou je nu nog beweren dat je geen problemen had? Als je dit kleed terug wil, hè, geef je mij maar mooi zo'n toverstaf.
1: Oh, goed, hier is de toverstaf. Dan ben ik nu van je af.
3: Ja. Wat was ook alweer de toverspreuk?
1: Toverstaf, o toverstaf. Reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Geef mij al een stuk of 10.
3: Ja. Dank je.
1: Graag gedaan hoor, ouwe reus. Au, maar niet heus.
2: Snoep ga ik ervan kopen. Of nee, iets moois voor een kapje.
3: Haha, kom maar op met die goudstukken. Toverstaf, o toverstaf. O toverstaf. Reken met de kassa af. Nee. Reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Want wie niet weg is, is gezien. Nee. Geef me er een stuk of 10. Goud! Au! Maar wat is dat? Au! Au! Help! Nee, niet 10 keer! Au! Au! Au!
0: Zo gaf de toverstaf precies wat de reus die dag verdiende. Tot 10 keer toe. Eigen schuld, dikke bult. Zo heeft de wolf ook een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Davy, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Ik ga jou.

0: vriend een grote rozenstruik. Laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen. Als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier. Dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik...

0: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

0: Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!
1: Make It Happen van het Junior Songfestival is deze week de superhit.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en

0: Pieterdje in de nacht. Poesel en Pip slapen vanavond gezellig bij tante Perenboom, want het is een hele warme nacht. Ze moeten natuurlijk wel gaan slapen. Het is al heel laat en voor je het weet is het weer morgen.
1: Oh, ik vind de maan zo mooi, Woesel. Ik zou zelf wel een maantje willen hebben.
2: Zelf wel een maantje willen hebben?
1: Ja, een maantje voor in ons hok. Dan hebben we altijd een lichtje als het nacht is.
2: Oh ja, wat een goed idee. Dan haal ik toch gewoon een maan voor je, Pip.
1: Past die in ons hok dan, denk je?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Maar die staat toch veel te hoog? Dat durf jij toch helemaal niet?
2: Dus wel, makkie. Ik spring gewoon heel erg hoog. Of ik klim in de hoge boom.
1: De hoge boom? Die is veel te gevaarlijk. Zelfs Burboes vindt dat. En die kan heel goed klimmen. Blijf maar gewoon hier.
2: Pip denkt dat ik het niet durf. Nou, echt wel. Ik ga gewoon de maan voor haar halen.

0: naar beneden. Straks moet ik hier voor altijd boven blijven. Wip! Woezel! Woezel, waar ben je? Woezel? Wat doe je daar?
1: Wip, help! Ik durf niet meer naar beneden.
0: Hou je goed vast, Woezel. Ik ga hulp halen. Purpoes, Woezel heeft iets doms gedaan. Woezel zit boven in de hoge boom. En hij kan niet meer naar beneden. We moeten hem helpen.
1: In de hoge boom?
0: Woezel?
1: Oké, ik kom.
0: Hey, Woezel. Alleen poezen klimmen in bomen. Honden kunnen niet klimmen. Hou eens op met plagen, buurpoes. Je moet hem juist helpen.
1: Miauw. Nou goed. Ik kom eraan, Woezel.
0: Kom maar mee, Woezel. Je kunt het best.
1: Ik pak je staart wel vast en dan lopen we achteruit.
0: Oké. Kom maar. Lieve Woezel. Ik ben zo blij dat je weer beneden bent.
2: Dank je voor het redden, buurpoes.
1: Tuurlijk. Maar nou ga ik weer slapen, hoor. Het is midden in de nacht.
2: Ik wilde de maan voor je halen, maar ik kom er net niet bij.
0: Gekkie, het was toch maar een grapje? Wie klimt er nou ook in de hoge boom? Wel stoer, hoor.
2: Ik heb wel deze voor je meegenomen. Voor in ons hok.
0: Bijna net zo mooi als de maan, Woezel. Dank je wel.
3: In de zachte, witte gloed van het maanlicht is iedereen in de tovertuin in een diepe slaap. En trouwens, niet alleen in de tovertuin. De maan is overal het lichtje in de nacht. Over de hele wereld. Voor alle kinderen. Voor iedereen.
4: Puzzle and Pig!

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geertjes gebleven?
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Welkom bij de Smikkelshow. Ik ben Linde en ik ben kinderdiëtiste. En kinderen noemen mij ook wel de eetdokter. En ik kijk dus met hoe kan je met eten lekker en gezond blijven. En vandaag gaan we het hebben over, nou, waar komt je eten eigenlijk vandaan? Wat en hoe eten dieren eigenlijk? En ja, ik ben ook wel benieuwd, heb jij een lievelingseten? Dus open dadelijk maar je broodtrommel, want we gaan zo starten. Maar eerst een leuk liedje.

0: Naast mij. Zo, het is natuurlijk lunchuur, dus maak je broodtrommel maar open. En ik ben heel benieuwd wat daarin zit. En daar komt-ie hoor. Dit is de broodtrommel van...
1: Ik ben Elise, ik ben 8 jaar oud. Mama maakt altijd mijn broodtrommel met appelstroop. En er zit ook altijd nog iets lekkers bij me. Dat is een verrassing.

tijd voor een serieus onderwerp. Een smikkelweetje. Als je veel uien moet snijden, kun je het best een duikbril opzetten. Want anders ga je zeker huilen.

Rara, wat ben ik? Ik ben geel en krom van vorm. In je yoghurt voel ik me enorm. Met mijn gele schil kan ik iemand laten uitglijden. Maar zonder mij wil niemand ontbijten. Rara, wat ben ik? Een banaan.

0: Davy, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Wat leuk dat je luistert naar de Smikkelshow met Linde. Maar ja, wie is Linde eigenlijk? Nou ja, dat ben ik. De stem die je nu hoort. En ik ben dus kinderdiëtiste en ook wel eetdokter. Zo noemen mijn kinderen mij. En wat ik eigenlijk doe is dat ik kinderen help. Bijvoorbeeld met autisme. Die soms wel eens moeite hebben met eten. En dat is ook heel logisch. Want eten doe je met al je zintuigen. En dat is eigenlijk best wel moeilijk. Samen kijken we naar hoe werkt je lichaam nou eigenlijk? Hoe werkt je tong? Hoe werkt je spijsvertering? En hoe kan je nou voldoende eten als eten moeilijk voor je is? En dat is heel leuk werk. En als jij ooit vragen hebt, kom gerust naar mij toe.

0: jongens en meisjes. Hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en vast, daar gaan we.

Ja, het is geen smikkelshow als we ook niet wat vertellen over de keuken natuurlijk. Want de keuken, dat is wel waar het gebeurt. Daar maken we eten, daar bewaren we eten. En om goed eten te kunnen maken heb je dingen nodig. Ja. En ik ga zo meteen 4 dingen opnoemen die in een keuken horen. Maar eentje, die is een beetje de weg kwijt. Die hoort daar niet. En jij mag raden welk ding daar niet hoort. Alright, komt-ie. Pak het er even bij. Yeah, yeah. Alright. Nummer 1. Rijst. 2. Bloem. 3. Zand. 4. Olie. Zand natuurlijk. Want ja, zandtaartjes zijn voor op het strand en niet voor op je bord.

0: in 3, 2, 1. Goodbye to you. Farewell.
1: Welk dier hoor je hier? Alright, het is weer tijd voor een geluidenspel. Want wat als ik je vertel dat sommige dieren net zo lekker smikkelen als wij? Want weet je, dieren eten natuurlijk ook. Misschien heb je wel een aapje die 's ochtends even over je schouder meekijkt. Wat zou die nou eten? Geen idee. En hoe klinkt die nou als die eet? Nou, dat gaan wij vandaag doen. Je hoort zo meteen een grappig geluid van een dier wat aan het eten is. En ik ben heel benieuwd of jij kan raden welk dier het is. Komt-ie!

Zo, hoor je dat? Die is wel echt aan het smikkelen, zeg. Het is wel een dier wat volgens mij altijd honger lijkt te hebben. En ik kan je wel een beetje op weg helpen, want het is een heel groot beest. Hij is grijs, hij heeft een lange slurf en houdt heel erg van water. Rara, wat ben ik? Een olifant!

0: Adriaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.
3: Yo, listen up.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Ja, de baas van het pretpark, dat is helemaal te gek.
1: Er zijn hele leuke liedjes op Kids Radio. Groetjes.

Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hè? Op de Veluwe?
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: lekkerder.
1: Lekker hapje!
2: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

0: Nog een keer.
1: Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Volgens mij is er hier iemand jarig.
4: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
5: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

goed dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op!

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Wij vinden Kidsradio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kidsradio.

Wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de wereld.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Hartie, Bartie.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan één van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Skipper hoi, pirat!
1: Ha! Mama! Is er...
0: Skipper hoi, bandietjes. Zeg, wat ben je aan het doen?
1: Alle wind in de zeilen nog aan toe. Dit is mijn dagboek. En jij mag daar niet in lezen, want wat daarin staat is geheim.
0: Geheim? Oh, ja. Spannend. En zeg, staat er dan ook iets over mij in jouw dagboek?
1: Alle wind in de zeilen, Bertus. Wat heb ik nu net gezegd? Wat daarin staat is geheim. Dus dat mag je niet weten. De Gouden Raad van Piet Piraat. Een piraat die een geheimpje hoort, die houdt zijn mondje toe en verklapt geen woord. Laat me nu verder schrijven, jongen.
2: De wereld van Studio 100.

0: Steek maar allemaal jullie handen in de lucht en zwaai mee met het volgende liedje.
1: Ja. Oei, Marie, ik heb geen handen.
0: Maar zwaai dan met je oren.
1: Oh ja.
2: Liefste dagboek, ik draag veel geheimen.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri-kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal. Ik ben Maya.

0: kijk eens wat ik gevonden heb.
1: Ah, een schatkaart.
0: Wat?
1: Een schatkaart?
0: Inderdaad.
1: Zeg, waar heb je die gevonden, jongen?
0: In mijn kajuit.
1: In jouw kajuit?
0: Ja.
1: Alle wind in de zeilen, jongen, wat ben jij toch een gelukszak. Oh, de gouden raad van Piet Piraat. Een piratenschat is heel veel waard. Je kan hem vinden dankzij een schatkaart.

0: Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kid

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh.
1: Hoi, ik ben Jalina en ik luister altijd naar jullie Kids Radio liedjes. De groetjes van mij, doei.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Fabiaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Wie
1: had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
2: Een feestje.
1: Jongens, meisjes.
3: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
4: Yes. Wil jij ook een toffe prijs winnen?
3: Ja. Luister dan elke schooldag...

Kids Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op los. Groetjes van Ameline. Doei!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

Hoi Kids Radio, ik vind het fantastisch dat jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elisa. Doei!

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Vrouw Holle. Heel lang geleden leefden er een vader en een moeder met hun dochtertje Rita. Ze waren heel gelukkig tot op een dag de moeder stierf en de vader intens verdrietig achterbleef.
1: Hoe moet ik nou verder? Ik ga op zoek naar een andere vrouw, een stiefmoeder voor mijn kleine dochter.
0: Hij vond een weduwe die ook al een dochter had en trouwde met haar. Maar zijn eigen vrouw miste hij nog iedere dag. En zo erg dat hij stierf van verdriet.
2: Nou, fraai is dat. Zit ik mooi met zijn dochter opgescheept. Maar ach, het is ook wel weer handig. Kan ze mooi alle vervelende rotklusjes opknappen.
0: En terwijl Rita aan het werk was, keek haar stiefzusje Mina toe.
3: Heerlijk zeg, dat alles gedaan wordt. Oh, en zusje, vergeet je niet mijn jurk te strijken, want ik heb morgen een feestje.
4: Een feestje? Oh, wat leuk. Oh, ik ga nooit naar feestjes. Oh, kan ik niet met je mee?
3: Natuurlijk niet, wat denk je wel? Je moet morgen de was doen, het pad schrobben en wol spinnen. Nee, zus lief, ik vertel je wel hoe het is geweest.
0: Toen Mina de volgende dag in haar mooi gestreken jurk naar het feestje ging, werd Rita door haar stiefmoeder naar buiten gestuurd om wol te spinnen.
4: Auw! Oh nee, ik heb in mijn vinger gesneden en nu zit de spoel helemaal onder het bloed. Oh, wat nu?
0: Rita werd bang. Ze wilde de spoel schoonmaken met water uit de put, maar liet hem per ongeluk vallen. Met lood in haar schoenen ging ze terug naar huis.
4: Moeder, ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Heb je weer iets doms gedaan, stom kuiken? Nou, vertel op!
0: Het meisje biechtte het hele verhaal op en liet haar bebloede handen zien. Maar haar stiefmoeder was niet onder de indruk.
2: Het is je eigen stomme schuld. Jij hebt de spoel in de put laten vallen, dus je haalt hem er zelf ook maar weer uit.
4: Maar...
2: Niks te maden. Je zorgt er maar voor dat hij terugkomt.
0: Rita klom op de rand van de put en keek naar beneden. Na lang aarzelen sprong ze. Ze viel en viel, dieper en dieper. En met een klap belandde ze op de bodem van de put.
4: Waar ben ik nu terechtgekomen?
5: Ze was op

0: ze opstond, zag ze in de verte aan de rand van de wei een lief klein huisje staan.
1: Daar woont vast iemand die me kan vertellen waar ik ben.
0: Vol goede moed begon ze aan haar wandeling. Tot ze onderweg een oven tegenkwam. Een oven vol broden. Broden die tegen haar... praten?
2: Haal ons eruit! Haal ons eruit! We zijn al lang gaar en als we nog langer in deze hitte moeten blijven, verbranden we. En dan zijn we niet meer te eten.
1: Natuurlijk, ik haal jullie eruit.
0: Ze bedankte haar hartelijk. Het meisje wandelde vrolijk verder tot ze langs een boom kwam. En zei die boom nou iets tegen haar?
3: Oh, pluk toch alsjeblieft mijn appels. Ze zijn zo zwaar. Ik krijg er pijn van in mijn oude takken. Zelfs mijn stam begint ervan te kraken.
1: Tuurlijk pluk ik je appels, beste boom. Let maar eens op.
0: Rita ging direct aan de slag. En toen alle appeltjes netjes opgestapeld in de manden naast de boom lagen, vervolgde ze haar weg tot ze bij het huisje aankwam.
1: Oh, wat een ongelooflijk lief, leuk, popperig, suikerzoet, schattig, pittoresk optrekje.
0: Ze drukte haar neus plat tegen het raam en probeerde naar binnen te kijken. Zag ze daar nou iemand staan?
4: Je hoeft niet bang te zijn, mijn lieve kind. Kom rustig binnen. En als je me wilt helpen met mijn werk, dan mag je hier nog blijven ook. Als je maar iedere dag heel goed mijn bed opschudt. Zo goed dat er veren in het rond vliegen. Want dan sneeuwt het in de wereld hierboven. Ik ben vrouw Holle en vertel me nou maar eens wie jij bent.
0: Rita vertelde wie ze was en wat er was gebeurd.
4: Lieve kind, je zult wel honger hebben en moe zijn. Ik maak iets lekkers voor je en daarna ga je slapen.
0: Ze kreeg een heerlijk maaltje en een lekker zacht bed. En toen ze de volgende morgen wakker werd, hielp ze vrouw Holle met schoonmaken en schudde ze zo hard met de kussens dat de veren door de kamer vlogen.
4: Goed zo! Je bent echt een geweldige hulp.
0: Rita had het reuze naar haar zin. Maar na een tijdje...
1: Lieve vrouw Holle, u bent zo goed voor me geweest, maar toch verlang ik naar huis. Niet naar mijn stiefmoeder en mijn stiefzusje, maar ik mis het huis waar ik ooit zo gelukkig was, met mijn vader en moeder.
4: Dat begrijp ik best, mijn lieve kind. En omdat je me zo goed geholpen hebt, zal ik je zelf terugbrengen.
0: Ze nam Rita bij de hand en samen begonnen ze aan een lange wandeling tot ze bij een grote poort kwamen.
4: Achter deze zware deuren begint de bovenwereld. Ga maar gauw.
0: De poort zwaaide open. Rita keek nog één keer om. En plotseling begon het te regenen. Grote druppels goud die aan haar jurk en aan haar haren bleven kleven.
1: Vrouw Holle?
4: Dat is omdat je me zo goed hebt geholpen. Geen armoede meer voor jou, lieve kind. Van dit goud kun je kopen wat je maar wilt. Oh ja, hier. Vergeet deze niet.
0: Vrouw Holle graaide in haar zak en gaf Rita de spoel terug die ze in de put had laten vallen. Keurig schoon, geen spatje bloed meer te bekennen. Met veel gekraak en gepiep hoorde Rita daarna de poort achter zich dichtvallen. Ze keek om zich heen en zag op nog geen 20 meter afstand haar ouderlijk huis. Een haan die op de rand van de waterput zat, kraaide...
5: Kiekerikier, kiekerikier, ons vlijtige meisje is weer hier.

0: De stiefmoeder dacht dat Rita in de put was verdronken. En stiekem was ze daarom blij geweest. Maar nu haar stiefdochter binnenkwam, helemaal onder het goud, kon ze haar geluk niet op. En haar goedkope werkster terug en ook nog onder het goud.
1: Ach, mijn lievelingsdochter. Hohoho, waar ben je al die tijd geweest? En wat is er gebeurd? En hoe kom jij aan al dat goud?
0: Het meisje vertelde het hele verhaal.
1: Oh, dat klinkt vrij eenvoudig. Dat gaan we dan toch nog een keer doen?
0: Dus riep ze haar luie, lelijke dochter.
1: Mina, jij gaat ook even die put in om vervolgens weer bedekt met goud terug te komen, dacht ik zo. Lijkt me leuk. Ja? Kom op, er wordt op je gewacht.
2: Nee.
1: Ja, niet zo tegenstribbelen.
2: Nee.
1: Kom op, Pip, die waterput in.
2: Mam, ik wil helemaal niet in die enge put. Ik wil het niet.
0: Mina krijste zo hard als ze kon. Ze stampte op de grond, maar niets hielp. Haar moeder zette haar vastberaden op de rand van de put en gaf haar een zetje. En ook Mina schrok van hoe diep de put was.
2: Oh, ik dacht dat er geen einde aan kwam, zeg! Nou, dat moet het zijn. Dat ongelooflijk klein, lief, popperig, suikerzoet, schattig, pittoreske optrekje. Snel, want dan kan ik nog net stinkend rijk worden voor het donker wordt.
0: Toen ze bij de oven kwam en de broden haar smeekte om hen eruit te halen, snauwde ze.
2: Ja, toch! Ik ben niet gek. En dan zeker mijn handen verbranden. Ben ik nou zo slim of zijn jullie nou zo dom?
0: Ook de appelboom kreeg geen hulp toen hij daarom vroeg.
2: Het moet toch niet veel gekker worden, zeg. Straks moet ik nog orders opvolgen van een walnoot. Of buigen voor een banaan. Als iedereen maar zeurt om hulp, dan kom ik nooit bij die vrouw bolle, opgezwollen, holle, knollen, of weet ik veel of zoiets.

0: Bij het huisje aangekomen ging ze zonder kloppen naar binnen.
1: Wat een afschuwelijke grote tanden. En wat een ontevreden mond. Oh, en die geniepige oogjes. Ugh.
0: De eerste dagen deed het stiefzusje braaf wat haar werd opgedragen. Maar na een tijdje...
2: Het is genoeg. Ik heb er meer dan genoeg van.
0: Dus stond ze veel te laat op en vergat ze regelmatig het bed van vrouw Holle op te schudden. Zodat er zelfs in Leg, waar de koningin altijd gaat skiën, geen sneeuwvlokje meer te bekennen was.
1: Zo loopt alles in de war. Niks geen sneeuwpret meer in de bovenwereld. Niks geen blije kindergezichtjes. Niks geen winter Efteling.
0: Het huisje van vrouw Holle werd viezer en viezer. De luie Mina vertikte het om nog één gemanicuurde nagel uit te steken.
1: Ik ben jou helemaal spuugzat. Ik breng je terug naar de bovenwereld naar huis. Ga daar maar lekker nutteloos zitten wezen.
2: Het zou onderaan tijd worden ook,
0: kirde Mina. En haar ogen begonnen te glinsteren toen ze dacht aan al het goud dat ze over zich heen zou krijgen. En zo stond ze niet lang daarna bij de poort. Haar ogen gesloten, haar hoofd omhoog en haar armen gespreid. Klaar om het goud op te vangen. Maar het was geen goud dat er naar beneden kwam. Nee, het was pek. Vieze, taaie, zwarte, stinkende pek.
1: Dat is de beloning voor je luiheid.
0: Met een flinke klap vielen de poortdeuren achter haar dicht. Zo kwam Mina thuis.
1: Wat krijgen we nu? Wat ziet je eruit? Waar is het goud?
2: Mama, alsjeblieft, schoon!
0: Maar hoe ze ook schrobden en boenden, ze bleef zwart.
1: Oh, wat ben je toch een verschrikkelijk lui, je lelijk pekvarken. Had jij maar gedaan wat je lieve stiefzus voor vrouw Hulle hebt gedaan, hè? Die hoeft zich haar hele leven lang geen zorgen meer te maken om geld. Kreng dat je bent, kreng van Laban.
0: De haan die op de putrand zat en het hele tafereeltje had gadegeslagen, vond het prachtig. En zodra hij de kans kreeg, kraaide hij dan ook zo hard als hij kon.
3: Kikkerikier, kikkerikier, de zwarte Mina is weer hier.
4: De weerman, one man, Sion.
5: Ik ben de weerman.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Vijftig jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op Bobbejaanland.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip.

0: het ganzenhoedstertje. In een prachtig wit kasteel met dieprode daken en vier ronde torens woonden een koningin en haar dochter. De koningin had magische krachten.
1: Mijn lieve dochter, omdat je binnenkort op reis gaat naar je toekomstige man, wil ik je een mooi cadeau meegeven. Ik geef je dit paard. Hij heet Falada en hij kan praten.
0: De koningin gaf haar ook nog een wit satijnen zakdoekje mee met erop drie druppels bloed uit haar eigen vinger.
1: Draag dit altijd bij je, mijn kind. De drie druppels bloed zijn betoverd en zullen je beschermen. En zolang je dit zakdoekje bij je draagt, zal iedereen weten dat jij een prinses bent. En zullen ze je geen kwaad doen.
2: Dank u wel, moeder. Voor alles. Ik zal u zo missen.
1: Ik jou ook. Oh ja, voor ik het vergeet. Dit is Cato, je dienstmeisje. Ze reist met je mee om je gezelschap te houden.
0: Het was een prachtige dag en de zon scheen fel. De prinses kreeg het er warm van.
2: Oh, wat een hitte. Cato, zou je wat water voor me willen halen uit de beek?
3: Ga het lekker zelf halen, ik ben je dienstmeisje niet.
2: Maar dat ben je wel. Zou je me dan misschien mijn gouden beker aan willen geven?
3: Schat maar op met je handen. Als jij hem niet vuil maakt, dan hoef ik hem ook niet af te wassen.
0: De prinses liep naar de beek en dronk van het koele water.
2: Waarom doet ze zo gemeen? Ik ben toch aardig tegen haar?
0: Het zakdoekje met de drie druppels bloed riep haar toe.
4: Die dienstmeid gaat tot aan de grens. Dit was niet jouw moeders wens.
0: Enkele uren later...
2: Oh, ik heb alweer dorst. Zou je niet toch voor mij...
3: Nee, ik heb toch gezegd dat je het zelf moet halen.
2: En dan wil je zeker ook niet mijn gouden drinkbeker aangeven.
3: Ik ga niet weer zeggen, hoor. Ik heb geen zin om af te wassen, ja?
0: De prinses haalde haar schouders op en boog zich voorover om water te drinken. Maar wat zij niet zag, maar Cato wel, was dat ze daarbij haar zakdoekje verloor. Toen de prinses genoeg had gedronken en weer op Falada wilde gaan zitten, hield de dienstmeid haar tegen.
3: Nee, ik dacht het niet. Jij hebt al de hele tijd op Falada gereden. En ik heb een beurse kont van het gammele paard van mij. Dus we ruilen.
2: Maar waarom?
3: Omdat ik dat zeg, stomwicht. Je hebt niet eens in de gaten gehad dat je zakdoekje bent verloren. Dus die kan je nu niet meer beschermen. Oh ja, en nu we toch bezig zijn, zou jij je jurk willen uittrekken? Dan ruilen we die meteen ook even. En zweer dat je het hier nooit met iemand over hebt.
2: Ik zweer het.
3: Mooi zo. Moet je zien, zeg. Deze jurk staat mij toch veel beter dan jou?
0: De prinses was verdrietig om wat er was gebeurd, maar ze kon niets anders doen dan samen verder rijden.

0: Na een paar dagen kwamen ze bij het kasteel van de koning aan. De prins stond al te wachten op de binnenplaats en begroette de dienstmeid, waarvan hij dacht dat het de prinses was, met een handkus.
1: Welkom, mijn geliefde. Heb je een goede reis gehad?
2: Ja, het was bloedje heet, maar verder verliep de reis prima.
0: De koning keek nogal bedenkelijk bij het horen van haar taalgebruik. Maar hij wendde zich al snel tot de echte prinses, die bij de poort was blijven staan met de twee paarden.
3: En wie ben jij?
2: Oh, dat is niemand. Mijn moeder heeft hem meegestuurd als gezelschap, maar ze wilde nog geen water voor me pakken uit de beek. Misschien heeft u wel werk voor haar in de keuken of zo. Niet te moeilijk natuurlijk, want dat kent ze niet hoor.
3: Wacht even. Misschien kan ze Koert helpen met het hoeden van mijn ganzen. Wat heeft u trouwens een prachtig paard.
2: Ja, het is een prachtbeestje, dat is waar. Maar onbetrouwbaar, hè? Kunt u de paardenslager laten komen om te laten slachten?
3: Maar natuurlijk, als je dat echt wilt.
2: Ja, tuurlijk wil ik dat, anders zeg ik dat toch niet?
0: Falada moest geslacht worden omdat Cato bang was dat hij haar zou verraden. Hij kon tenslotte praten. De echte prinses was ontroostbaar. Snel liep ze naar de paardenslager.
4: Slager, ik geef u dit goudstuk als u mij belooft om het hoofd van dit paard boven het poortje naar de weide te hangen.
5: Ik vind het wel een beetje een vreemde vraag, mevrouwtje, maar voor een goudstuk wil ik dat wel doen.
0: De volgende ochtend ging de prinses samen met Koert de ganzen hoeden. Toen ze onder de poort doorliepen, bleef de prinses even staan en keek naar haar oude vriend.
4: Ach, Falada, goede vriend. Dit heb jij toch niet verdiend?
6: Ach, prinses van koninklijk bloed, die nu dagelijks de ganzen hoedt.
0: Koert vond dat natuurlijk erg vreemd, een pratend paard. Maar zei er verder niets van. Aangekomen op de weide ging de prinses op een steen zitten om haar haar te kammen.
7: Wow, wat een mooie haren heb je. Ze lijken wel van goud. Oh, mag ik er eentje?
4: Nee, dat doet hartstikke pijn.
0: Maar Koert liet zich niet kisten en probeerde er toch eentje uit haar hoofd te trekken.
4: Nee, hou op.
0: De prinses dook weg en riep.
4: Lieve wind, mijn goede vriend, help mij toch en plaag dit kind. Blaas zijn hoed ver over de weide, die mij van mijn prins doet scheiden.
0: En inderdaad blies de wind de hoed van Koert weg en moest hij erachteraan rennen. De volgende morgen herhaalde zich hetzelfde ritueel. En weer stak de wind op en nam de hoed van Koert mee. Dit was zo'n grappig gezicht dat de prinses in een deuk lag van het lachen. Maar Koert vond het helemaal niet grappig en besloot om diezelfde avond nog naar de koning te gaan.
7: Koning, het spijt me, maar ik wil niet meer met dat rare meisje de ganzen hoeden.
3: Wat bedoel je, mijn jongen? Waarom niet?
7: Omdat ze gek is. 'S Morgens lopen we onder het poortje door waar dat paard...
0: Koert vertelde het hele verhaal aan de koning.
7: En dan kan ik weer achter mijn hoed aanhollen.
3: Ja, dat is op zijn minst merkwaardig, ja. En ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ga morgen maar gewoon met haar de ganzen hoeden.

0: De volgende ochtend ging Koert inderdaad weer samen met de prinses en de ganzen de weide op. Alleen werden ze nu gevolgd door de koning, die zelf met eigen ogen zag wat Koert hem verteld had.
1: Dit is wel heel curieus. Zou ze echt een prinses zijn? Want als dat zo is...
0: Die middag, toen Koert en de prinses terugkeerden van hun werk, werd ze aangesproken door een van de hofdames.
2: De koning vraagt of je bij hem langs wilt gaan.
3: Oh, ja, natuurlijk.
0: Snel liep ze naar de troonzaal, waar de koning net zijn middagdutje aan het doen was.
3: Sire, wakker worden. Sire.
1: Wat? Daar ben je. Goed, ik heb gehoord dat je tegen een paardenhoofd praat en dat je Koert plaagt. Kun je mij vertellen wat er precies aan de hand is?
3: Nee, sire. Ik heb gezworen nooit tegen iemand iets te vertellen. En het woord van een prinses is van goud.
1: Dat is waar. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar als je het niet tegen iemand mag vertellen... misschien mag je het dan wel tegen iets vertellen.
3: Oh, daar is nooit iets over gezegd. Dus ik denk dat dat wel mag.
1: Weet je wat? Vertel het maar gewoon tegen de kachel. Dat lucht vast op.
0: De prinses vond het een fantastisch idee. Dus liep ze direct door naar de kachel in de keuken, ging op haar knieën zitten en sloeg haar handen voor haar ogen. Daardoor zag ze niet dat de koning stiekem binnenkwam en zich verstopte achter de kachel.
3: Nou, kachel, ik ben zo blij dat ik het eindelijk aan iets kan vertellen. Luister, voordat ik van huis...
0: De koning luisterde aandachtig.
3: Afgenomen. Ze deed zich voor als mij en ik werd het dienstmeisje. Ik moest zweren dat ik niemand iets zou zeggen. En nu zal zij trouwen met de prins, waar ik heel veel van hou. En mag ik ganzen blijven hoeden voor de rest van mijn leven?
1: Daar ben ik nog niet zo zeker van.
0: De koning klapte in zijn handen.
1: Hofdame, koop de mooiste jurk die er te vinden is voor dit meisje. Zij eet vanavond met ons mee.
0: En zo gebeurde het dat de prinses die avond aan tafel zat met de koning, de prins en Cato. Die de prinses niet herkende omdat ze verblind werd door de mooie jurk die ze droeg.

0: En de prins, die werd verblind door de prinses zelf.
1: Zo, voordat we beginnen aan het voorgerecht, zal ik jullie een verhaal vertellen. Er was eens een meisje dat zo gemeen was en zo oneerlijk dat ze loog tegen iedereen. Maar dat was nog lang niet het ergste. Nee, ze loog ook tegen de prins van haar dromen.
0: De koning keek naar de dienstmeid die zich nog altijd uitgaf voor prinses.
1: Wat zou jij met zo'n meisje doen?
2: Ik zou haar opsluiten in een grote houten ton. En die ton moet dan worden getrokken door twee witte paarden over een weg met grote keien. Zodat ze bont en blauw is als ze er weer uitkomt. En daarna moet ze zo ver mogelijk worden verbannen. Ja, naar de zuidelijke bossen bij die enge reuzen.
1: Goed, zoals jij zegt, zal het gebeuren. Want jij bent namelijk het meisje dat mijn zoon heeft bedrogen.
0: Cato werd eerst rood, toen blauw en toen wit, waarna ze flauw viel. De prins wist niet hoe die het had.
3: Lieve prinses, nu zie ik het pas dat je de ganzenhoedster bent waar ik al die tijd stiekem verliefd op was. Wil je met me trouwen?
4: Natuurlijk, niets liever dan dat.
0: De koning liet de klokken luiden, zodat het hele land wist dat er een bruiloft op komst was. En Cato werd, zoals ze zelf had gezegd, in een ton gestopt en verbannen naar de zuidelijke bossen.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.
8: Hey, witch doctor, give us the magic words.
9: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Bang.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de...

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag. Oeh.

ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag...

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: Dat was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Super cool, man. Dit is echt de beste kidsradio die ik ooit heb gehoord. Super, blijf zo doorgaan.

0: meisjes.
1: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
0: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thij en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: so they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.